0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
0: Elke dag bij jou. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in 1 glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
6: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
5: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
7: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
5: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. En onderweg merk je dat bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 12 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie- en natuurwaarde van het bos. Op de Churchilllaan in Purmerend zijn een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker belandde zo'n 20 meter verderop op de weg en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem schilder Fred Balm exposeert vanaf dit weekend in de Grote Kerk in Oosthuizen. De voormalig machiniste Koop Verdij schildert scheepsportretten en zee- en havengezichten. De expositie is te zien van 7 tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. De toegang is vrij. Met het WK-voetbal in aantocht start Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de campagne Samen voor Oranje. Vol vuur, maar zonder vlammen. De campagne wijst op brandrisico's van vlaggetjes en slingers bij WK-versieringen. In een video laten medewerkers zien hoe snel versiering vlam kan vatten. Meer informatie en de video zijn te vinden op veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/samen-voor-oranje. Op zondag 7 juni viert Edam het eerste lustrum van de sacramentsprocessie. Na de mis van 10 uur in de Heilige Nicolaaskerk trekken kerkgangers in processie door de straten van Edam. Onderweg wordt 5 keer stilgestaan bij plaatsen met rooms-katholieke betekenis. De mis wordt voorgegaan door Francis Ashamole, die de week ervoor tot priester wordt gewijd. Belangstellenden zijn welkom zich aan te sluiten.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Ook op de donderdag is het wisselvalligheid troef in Edam en Volendam. Er valt nog een aantal flinke buien, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur is aan de lage kant. Maximaal wordt het een graad of 17 tot 8. En vooral de wind. Zuidwest tot west, windkracht 5 tot 7. Windstoten zijn er ook bij 70 tot 80 km per uur in en rond actieve buien. Tussendoor zijn er ook enkele zonnige perioden, maar het grootste gedeelte van de dag is het toch tamelijk onbestendig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan met name dagelijkse files in de regio. Onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 6 kilometer, 10 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar viel het tussen Alkmaar en de A9. 4 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In 2025 vielen 759 verkeersdoden in Nederland. Het hoogste aantal in 20 jaar. Cijfers over de eerste vier maanden van 2026 tonen een toename van verkeersovertredingen, zoals telefoongebruik, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. Het totale aantal geconstateerde overtredingen steeg met 13%, mede door de uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en meer focusflitsers. FC Volendam heeft zich versterkt met middenvelder Daan Huisman. De 23-jarige tekent een contract voor 3 jaar tot medio 2029. Huisman was de afgelopen 2 seizoenen actief bij FC Eindhoven, waar hij ook aanvoerder was. In totaal speelde hij 74 wedstrijden voor die club. Daarvoor speelde hij onder meer voor Vitesse, waar hij ook actief was in de Conference League. Op zondag 14 juni organiseert Rotary Monnikendam voor de tweede keer het wandelevenement Waterland Wandelt, ten bate van Stichting Vaarwens. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door het karakteristieke waterland langs dorpen en weilanden. De wandeling is geschikt voor jong en oud. De 6 kilometer route is nieuw ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: 그럼!
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
5: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
4: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
6: 6, 5, 4, 3.
7: Ho, ho, ho, ho.
4: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio valt het tot nu toe eigenlijk wel mee. Wat betreft de files dan. Het is wel druk, maar heel veel files die er staan zijn maximaal 5 minuten lang. Eén uitzondering van 20 minuten op de A8 Zaanstad Amsterdam voor Zaanstad Zuid. 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Ontdek
0: Big Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie- en natuurwaarde van het bos. Op de Churchilllaan in Purmerend zijn een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker belandde zo'n 20 meter verderop op de weg en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook op de donderdag is het wisselvalligheid troef in Edam en Volendam. Er valt nog een aantal flinke buien, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur is aan de lage kant. Maximaal wordt het een graad of 17 tot 8. En vooral de wind. Zuidwest tot west, windkracht 5 tot 7. Windstoten zijn er ook bij 70 tot 80 km per uur in en rond actieve buien. Tussendoor zijn er ook enkele zonnige perioden, maar het grootste gedeelte van de dag is het toch tamelijk onbestendig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staan vooral veel dagelijkse files, onder andere op de A8 Zaanstad Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 3 kilometer en 20 minuten. Ook op de A7 is het druk vanuit Hoorn voor knooppunt Zaandam 10 minuten. En dan de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 9 kilometer langzaam rijden. Je bent 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
7: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
6: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
8: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
6: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: LOVE Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is file rijden in de regio op best wel wat plekken. Onder andere de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 5 kilometer, 10 minuten. De N9 dan, Den Helder-Amstelveen voor Uitgeest. 10 kilometer en een kwartiertje extra. En tot slot de N247 Hoorn-Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. 8 kilometer waar je een kwartier langer over bezig bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl.
12: Taxi 10. Met een 1 en een 0.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In 2025 vielen 759 verkeersdoden in Nederland. Het hoogste aantal in 20 jaar. Cijfers over de eerste vier maanden van 2026 tonen een toename van verkeersovertredingen, zoals telefoongebruik, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. Het totale aantal geconstateerde overtredingen steeg met 13%, mede door de uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en meer focusflitsers. Op zondag 7 juni viert Edam het eerste lustrum van de sacramentsprocessie. Na de mis van 10 uur in de Heilige Nicolaaskerk trekken kerkgangers in processie door de straten van Edam. Onderweg wordt 5 keer stilgestaan bij plaatsen met rooms-katholieke betekenis. De mis wordt voorgegaan door Francis Asciamole, die de week ervoor tot priester wordt gewijd. Belangstellenden zijn welkom zich aan te sluiten. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op de donderdag is het wisselvalligheid troef in Edam en Volendam. Er valt nog een aantal flinke buien mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur is aan de lage kant. Maximaal wordt het een graad of 17 tot 8. En vooral de wind. Zuidwest tot west, windkracht 5 tot 7. Windstoten zijn er ook bij 70 tot 80 km per uur in en rond actieve buien. Tussendoor zijn er ook enkele zonnige perioden, maar het grootste gedeelte van de dag is het toch tamelijk onbestendig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is langzaam maar zeker richting een einde aan het komen. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht-Amsterdam. Daar nog wel een korte file, maar een stuk korter dan eerst. Voor knooppunt Amstel, 5 minuutjes. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer file, 10 minuten nog. En de A9 vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 8 kilometer waar je 15 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids en toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit
7: is de LOVE.

zover de koffietop 3 van Jan Keijzer voor deze mooie donderdag. Dankjewel voor het aanvragen, Jan. Wil je morgen in de koffietop 3, dan kan dat. Bedenk er wel even 3 vrolijke koffiehits, want morgen is het de vrolijke vrijdag. En zet die op de mail naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan morgen wel in de vrolijke koffietop 3 op de vrolijke vrijdag.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie- en natuurwaarde van het bos. Maritiem schilder Fred Boom exposeert vanaf dit weekend in de Grote Kerk in Oosthuizen. De voormalig machiniste koopvaardij schildert scheepsportretten en zee- en havengezichten. De expositie is te zien van 7 tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. De toegang is vrij. Op zondag 14 juni organiseert Rotary Monnikendam voor de tweede keer het wandelevenement Waterland Wandelt, ten bate van Stichting Vaarwens. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door het karakteristieke waterland langs dorpen en weilanden. De wandeling is geschikt voor jong en oud. De 6 kilometer route is nieuw ten opzichte van de eerste editie vorig jaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Ik heb goed nieuws voor fans van Lord of the Rings films. Want tot op heden zijn er natuurlijk 3 films gemaakt. En de 4e verschijnt volgend jaar. En Warner Brothers heeft bekendgemaakt inmiddels ook met een 5e film bezig te zijn.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Je hoort natuurlijk wel eens om je heen dat ouders die kinderen moeten opvoeden niet altijd samen op één lijn zitten. Nou ja, dat klopt soms wel, maar 61% van de partners zit wel op één lijn qua opvoeding. Dat blijkt uit onderzoek.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met het WK-voetbal in aantocht start Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de campagne Samen voor Oranje. Vol vuur, maar zonder vlammen. De campagne wijst op brandrisico's van vlaggetjes en slingers bij WK-versieringen. In een video laten medewerkers zien hoe snel versiering vlam kan vatten. Meer informatie en de video zijn te vinden op veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/samen-voor-oranje. Maritiem schilder Fred Balm exposeert vanaf dit weekend in de Grote Kerk in Oosthuizen. De voormalig machinist en koopvaardij schildert scheepsportretten en zee- en havengezichten. De expositie is te zien van 7 tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. De toegang is vrij. Op zondag 14 juni organiseert Rotary Monnikendam voor de tweede keer het wandelevenement Waterland Wandelt, ten bate van Stichting Vaarwens. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door het karakteristieke waterland langs dorpen en weilanden. De wandeling is geschikt voor jong en oud. De 6 kilometer route is nieuw ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

stappen met koffiejetjes aan het slinken. Maar deze gedachte, die heb ik nog voor je. Als je vooruit wilt, moet je weten wat je tegenhoudt. Ik wens je alvast een mooie dag. Morgen zijn we er weer met de koffiejetjes in het Koffiemagazin. Graag tot dan. Ze zit hier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Shepard, Dae Young, Gloria Estefan, Live for Loving You en Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Welkom terug, donderdag 4 juni, je luistert naar LOVA Radio. Tot de klok van 3 uur, je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws, heel veel muziek. Oftewel, 3 uurtjes schudden in de middag. Mocht je aan het eten zijn, eet smakelijk. Ja, muziekkeuze, die is reuze hier bij Schudden. Jennifer Lopez, The Fools en Rod Stewart.

0: bevonden ons eventjes in heaven samen met Neil Horan. Hebben we vandaag nog de paraplu nodig? Dat horen we straks van onze weerman. Natuurlijk de NOS Headlines en een blokje lokaal en regionaal.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft zich versterkt met middenvelder Daan Huisman. De 23-jarige tekent een contract voor 3 jaar tot medio 2029. Huisman was de afgelopen 2 seizoenen actief bij FC Eindhoven, waar hij ook aanvoerder was. In totaal speelde hij 74 wedstrijden voor die club. Daarvoor speelde hij onder meer voor Vitesse, waar hij ook actief was in de Conference League. Op de Churchilllaan in Purmerend zijn een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker belandde zo'n 20 meter verderop op de weg en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. In 2025 vielen 759 verkeersdoden in Nederland. Het hoogste aantal in 20 jaar. Cijfers over de eerste 4 maanden van 2026 tonen een toename van verkeersovertredingen, zoals telefoongebruik, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. Het totale aantal geconstateerde overtredingen steeg met 13%, mede door de uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en meer focusflitsers.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: Ook op de donderdag is het wisselvalligheid troef in Edam en Volendam. Er valt nog een aantal flinke buien, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur is aan de lage kant. Maximaal wordt het een graad of 17 tot 8. En vooral de wind. Zuidwest tot west, windkracht 5 tot 7. Windstoten zijn er ook bij 70 tot 80 km per uur in en rond actieve buien. Tussendoor zijn er ook enkele zonnige perioden, maar het grootste gedeelte van de dag is het toch tamelijk onbestendig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
5: LOVA Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de NOS Headlines, natuurlijk het lokale regionaal nieuws. En niet te vergeten onze weerman, Tom Robinson en crew, Eric Clapton en zojuist Barry White. En op donderdag 4 juni is de voorhaven in Edam tussen 7:30 ochtends en 4:00 middags tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Dit omdat er ter hoogte van huis nummer 1 een rioolaansluiting wordt vervangen. De voorhaven wordt tijdelijk in twee richtingen toegankelijk voor bewoners. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat verkeer kan passeren. Muziek gaat altijd door hier bij Skudden in de middag. Jan Dulles samen met Birgit Lewis, de Monkees, Canans en misschien nog een stukje Aliza Doolittle.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit was de lunchtop 3 van Ron uit Monnikendam. The Cat met Silence en Tabitha en Red. Jouw lunchtop 3, deel mee even. Jurre.bos@rtvlaaf.nl. Bijna tijd voor lokaal en regionaal nieuws. Ik heb nog wat leuke nummertjes in de playlist staan. Chris Ria, The Offspring en lekker zomers, The Beach Boys.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni viert Edam het eerste lustrum van de sacramentsprocessie. Na de mis van 10 uur in de Heilige Nicolaaskerk trekken kerkgangers in processie door de straten van Edam. Onderweg wordt 5 keer stilgestaan bij plaatsen met rooms-katholieke betekenis. De mis wordt voorgegaan door Francis Asciamole, die de week ervoor tot priester wordt gewijd. Belangstellenden zijn welkom zich aan te sluiten. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie- en natuurwaarde van het bos. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Straks hoor je graaien. Nu luister je naar Schudde in de middag.

met you, yeah. Het zijn de Bubbles van Michael Bublé. Haven't met you yet. Tussen water en woord over seksuele uitbuiting, dichterbij dan je denkt. Soms zijn het juist de onderwerpen waar we liever niet te lang bij stilstaan, die onze aandacht juist het hardst nodig hebben. Seksuele uitbuiting en moderne slavernij. Het klinkt ver weg, maar het speelt ook in onze eigen samenleving en soms dichterbij dan we vermoeden. Tijdens deze avond een gesprek met Dr. Anders Michelle Ras, criminoloog en data-analyst. Vindt plaats in de Graaf Willemlaan nummertje 1, Opstandingskerk Monnikendam. Zaterdag 6 juni vanaf 8 uur 's avonds tot 9:30. De toegang is gratis. Meer informatie kan je terugvinden op de website van Stichting Promotie Waterland. Hierbij is Kudde in de middag, One Republic, BZN en daarna Danny Vera.

0: komt helemaal tot rust. Danny Vera, Like It Always Was. BZN, Singing in the Rain en One Republic Run. Straks na twee, een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Boudewijn de Groot.
1: Ook tijdens de lunch luister je naar de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Rand van Maas en Waal. En als de rook om je hoofd is verdwenen. Oftewel, vandaag in de 2 na 2 Boudewijn de Groot. Straks om 2:30, tijd voor lokaal en regionaal nieuws. En nu bij Skudde in de middag, de script, 3 J's en Whitney Houston.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 14 juni organiseert Rotary Monnikendam voor de tweede keer het wandelevenement Waterland Wandelt, ten bate van Stichting Vaarwens. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door het karakteristieke waterland langs dorpen en weilanden. De wandeling is geschikt voor jong en oud. De 6 kilometer route is nieuw ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. FC Volendam heeft zich versterkt met middenvelder Daan Huisman. De 23-jarige tekent een contract voor 3 jaar tot medio 2029. Huisman was de afgelopen 2 seizoenen actief bij FC Eindhoven, waar hij ook aanvoerder was. In totaal speelde hij 74 wedstrijden voor die club. Daarvoor speelde hij onder meer voor Vitesse, waar hij ook actief was in de Conference League. In 2025 vielen 759 verkeersdoden in Nederland, het hoogste aantal in 20 jaar. Cijfers over de eerste 4 maanden van 2026 tonen een toename van verkeersovertredingen, zoals telefoongebruik, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. Het totale aantal geconstateerde overtredingen steeg met 13%, mede door de uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en meer focusflitsers.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Beetje Jackalemo, Nomads, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Laatste half uurtje van Skudde in de middag. En daarna lekker graaien. Korendag Monnikendam, 6 juni. Op deze dag zullen weer tientallen koren uit alle delen van Nederland deelnemen. En ze laten zich van hun beste kant horen en zien op 5 verschillende locaties in het mooie stadje Monnikendam. Het begint om 10:15. Kwart over 5, zo'n beetje, zal het afgelopen zijn. Toegangsprijs is in principe gratis. Wil je een boekje? Dat kost je dan €5. Kantrijmonnikendam.nl, daar staat veel meer informatie over. Informatie over de muziek die eraan zit te komen. Adele, Davina, Michelle en Stamvast. When

Lekker dansen, misschien straks met Vincent Veenstra, dan wel Johan Veerman, want dan is het tijd voor graaien. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de middag. Doedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is LOVE Radio met Kraaien.

Oeh, Mr. John Newman, love me again. Hele bijzondere goede donderdagmiddag. Scheid weer. Tenminste, ik reed net echt in die mega bui. Als je een verzopen hond zag fietsen, dat was ik. Maar goed, volledig opgedroogd zitten we er weer. Dankjewel Robert Vreeman voor het afgelopen, de afgelopen 3 weken het overnemen van graaien. Ik heb er zin in. Lekker 2 uurtjes radio maken. Doen we met fijne muziek zoals deze banger uit de jaren 80. De dames en heren van Starship.

Als je me een beetje kent, nee, ik hou niet zo van de Franse klanken, Franse muziek. Maar deze mag er zeker zijn op deze donderdagmiddag. LOVR Radio heb je aanstaan. Goedemiddag, mocht je zojuist inschakelen. Ik heb lekker nieuws voor je. Ja, lekker, dat bedoel ik dan eetbaar nieuws. Want het Food Truck Festival, zij landen weer in het Boelenspark. Je hoeft 3 dagen niet na te denken over wat je gaat eten. Of een bezorgdienstje bellen. Nee, je kan gewoon lekker heen. Een gezinsvriendelijke en gratis toegankelijk festival. Van 5 tot 7 juni in het Boelenspark. Dat is naast de school in Volendam. Even kijken, het is dus vrijdag open vanaf 3 uur in de middag tot 's avonds 10 uur. Zaterdag en zondag vanaf 12 uur in de middag open. Meer informatie, dan verwijs ik je lekker even door naar onze website www.rtvlove.nl. Daar vind je alles over dit festivalletje. Suzanne Freek nu samen met Snelle.

Ja, als je naar mij vraagt, is dit echt muziek dat nooit gaat vervelen? Waanzinnige band Fleetwood Mac, Hold Me. Straks houdt hij ons vast. Dat is in ieder geval onze aandacht. Dan heb ik het over Kortol. Afgelopen zaterdag zat hij weer hier in de studio bij Vinnie Veenstra. Ik was er zelf niet bij. Ik zat op een eiland, dus kon niet luisteren. En daarom herhalen we de column van Cor iedere donderdagmiddag. Zo ook straks rond de klok van 4:15. Mr. Big, ken je deze nog? Een dikke hit, Wild World. No.

0: een dikke nummer 1 hit te pakken, Nicky Simon, met deze verschijning van Julia. En ze hebben maar liefst 154 verschillende versies van dit nummer opgenomen. Ja, vind ik echt te gek. 154 verschillende damesnamen. Het is tijd voor het lokale en regionale nieuws. Over naar Frans van de Heuvel.
1: Met het WK-voetbal in aantocht start Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de campagne Samen voor Oranje. Vol vuur, maar zonder vlammen. De campagne wijst op brandrisico's van vlaggetjes en slingers bij WK-versieringen. In een video laten medewerkers zien hoe snel versiering vlam kan vatten. Meer informatie en de video zijn te vinden op veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/samen-voor-oranje. Maritiem schilder Fred Boom exposeert vanaf dit weekend in de Grote Kerk in Oosthuizen. De voormalig machinist en koopvaardij schildert scheepsportretten en zee- en havengezichten. De expositie is te zien van 7 tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. De toegang is vrij. Op de Churchilllaan in Purmerend zijn een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker belandde zo'n 20 meter verderop op de weg en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Ik zat op een heerlijke zonnige eiland en ik dacht, als ik terugkom en mijn programma ga doen, kan ik heerlijk van dit soort klanken blijven draaien. Nou, als je even naar buiten kijkt, nee. Het weer is even iets minder, maar als het goed is na het weekend weer, wordt het beter. Pas trouwens vandaag later vanmiddag wordt het vanuit het westen bij ons hier wat droger. Wij namelijk een frisse zuidwesten windkracht 4 à 5. Veel weer warmer dan een graad of 17 wordt het vandaag niet. Morgen zijn de buien vooral actief in het binnenland. Hier bij ons in het westen verloopt de dag het meest lekker droog. Hier en daar een klein motregentje misschien. En de zon breekt iets vaker door bij opnieuw 18 graden. Dat dus voor morgen. Move

vorig jaar teruggekomen op het strijdtoneel. Helemaal hip en happening, de Sugar Babes. Ondertussen allemaal moeder geworden, maar toch weer lekker op toeren in Europa. Je hoorde Ugly hier bij de LOVJ. Ik lees een verhaal, zo moet ik het even brengen, over de winkeliers van het Havelhof. Zij zijn namelijk de overlastgevers meer dan zat. Wil je het verhaal lezen, dan verwijs ik je door naar onze website of natuurlijk op Facebook, rtvlove.nl. Daar kan je alles vinden. Sorry.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
11: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: God, dat ik nog lang geen december had. Weer eens even deze zomer gaan meemaken van 2026. Earth, Wind & Fire, het tweede uur hier van het programma Graaien. Ik wil even graag goede vriend en broer Robert Vrieman bedanken. Die heeft de afgelopen 3 weken donneurs waargenomen toen ik lekker op werkvakantie was. Dankjewel Robert. Ik heb nog een paar keer kunnen luisteren. Ja, 6 uurtjes tijdverschil. Dat is prima. Straks de column van Kortol, maar eerst deze kleine dweil.
1: Het is je mooi, lul kleine. Je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: vind hem leuk. De laatste van Shakira doet het nog steeds goed. Lekker zomers zoo. Afgelopen zaterdag zit hij ook in onze eigen zoo. De zoo van de LOVJ. Kortol met zijn column. Hij schoof aan bij goede vriend collega Vincent Veenstra. En zo ging de column afgelopen zaterdag.
1: Hi, hang.
2: Dit is de week van Kortol. Kortol, Kortol.
1: Ja. Deze week is natuurlijk weer van alles gepasseerd en een aantal dingen hield me erg bezig. Als je bijvoorbeeld even volgt dat die coronacommissie aan de slag gegaan is. Overigens met een aantal mensen die amper beseft na 7 jaar wat er daar gaande was. En zeker toen niet allemaal nog in de politiek zaten. Dus er moet heel veel opgerakeld worden. En als je ziet wat er dus internationaal gebeurt en wat er ook in ons eigen Nederland gebeurt en hoe dat dan gaat, dat er vanavond gewoon weer een demonstratie is in Loosdrecht. En dan gaan mijn gedachten wel eens op stap. En ik heb in mijn schooljaren nog wel eens verdiept in het verschil tussen katholiek en protestant. Tussen, laten we zeggen, de katholieke geest, de wat liberale rijkdom van omgaan met hoe de maatschappij in elkaar zit. En als je daar dan bijvoorbeeld niet Luther, maar vooral Calvijn tegenover zet, met zijn orthodoxe regime dat veel niet mocht. En dan denk je wel eens, want Jezus, ik neem aan dat hij inderdaad in het oude Palestina rondgelopen heeft. En dat hij een heleboel nagelaten heeft, hoewel het allemaal veel te laat opgeschreven is, of veel later opgeschreven is. En dan vraag je je wel eens af, wie is nou bij het woord hemel opgekomen? En wie is nou bij het woord hel opgekomen?

En als je nou je realiseert dat volgens de katholieken, ja, als je een beetje je best doet, kom je gewoon in de hemel, want dat heb je dan wel verdiend. En als je orthodox protestants geboren wordt bij de gereformeerden, dan is de kans dat je in de hemel komt heel klein, want je wordt verdoemd geboren. En dan moet je maar zien goed te maken met je houden aan werkelijk alle soorten regels, zeg maar de protestantse sharia. En dan vraag je je wel eens af, wie zitten er nou zo al in die hel? En wie zitten er nou zo al in die hemel? En als je ziet hoe de wereld zich op dit moment ontwikkelt, welke soorten van misdaad, welke soorten van egocentrisme, van egoïsme, van kleine criminaliteit, als dat allemaal in de hel terecht en als ze daar dat leventje voortzetten, kan ik me ook voorstellen dat een aantal mensen dat al jaren in die hel zit, er een beetje de buik vol van heeft. En dan, dat ze dan eens contact met de hemel maken. Weten jullie hier een antwoord op? Zouden jullie niet eens voor de aardigheid eens een stuk of wat van ons willen overnemen? En als ze dan jullie te veel worden, sturen ze dan maar weer terug. Maar wij hebben eigenlijk veel te veel van dat gaaiers hier zo. Die hel raakt overvol. En dat zit niet goed. En als je dat nou op je laat inwerken, dan denk ik bij mezelf, waar wil ik nou naartoe? Met welke geest wil ik nou, als ik zo aan de beurt ben om het hier te verlaten, waar verwacht ik dan aan mijn trekken te kunnen komen? Moet ik dat verdienen? Moet ik dan misschien mijn geest eens verzetten? En moet ik dan misschien eens inderdaad in dat halfvolle glas gaan denken in plaats van in dat half lege glas? Want er wordt wat afgekankerd, er wordt wat afgeroddeld, er wordt wat afgemopperd in ons leven. Je kan bijna geen gesprek met iemand beginnen of ze weten wat. En als je nou deze week alleen al een aantal programma's op een rijtje zet waarin Lodewijk de Vos aan het woord geweest is, dan word je misselijk van jezelf als je daarin gaat geloven. En aan Lodewijk de Vos zou ik dan voor de, en aan alle Hollanders die in haar geloven, en het mooiste is om je sterk te maken, dan ben je voor Forum. Want volgens de laatste media gaat het voor democratie bij die partij uit de naam vandaan. Want Forum is absoluut geen partij voor democratie. Want dan zou het land er anders uitzien. Maar als je gewoon het je realiseert waar zij nou tegen tekeer gaat, want Nederland moet voor de Nederlanders worden. En dan ga je je afvragen, wat doen we dan met die Nederlanders die in de oorlog als Jood uit Duitsland gevlucht zijn en met veel spullen en moeite in Nederland overeind gebleven zijn, gewoon Nederlandse kinderen op de wereld gezet hebben en gewoon in Nederland wonen? Wat doen we dan met al die Nederlanders die in 1956 uit Hongarije gevlucht zijn en hier een Nederlands paspoort gekregen hebben, Nederlanders op de wereld gezet hebben, met een Hongaarse naam gewoon in Nederland wonen en aan onze maatschappij al veel toegevoegd hebben? Wat doen we met al die Nederlanders die uit Marokkanen en Turken geboren zijn, die net na de oorlog hun vaders of opa's de havens hebben zien bewerken en de landerijen hebben zien bewerken en de fabrieken weer hebben zien bevolken, want er was hier geen manvolk meer, maar zijn wel allemaal gewone Nederlanders geworden. En wat doen we dan met al die Nederlanders die uit Suriname of de Antillen, waar de twee koloniën die we eerst heel leeg geroofd hebben en die hier toen in Nederland zijn komen wonen en nu gewoon een Nederlands paspoort hebben, in Nederland geboren kinderen hebben, in Nederlandse politiek terechtgekomen zijn. Wat doen we dan met die Nederlanders? En gisteren zag ik op televisie van Philip Freriks de laatste aflevering van dat fotoboek uit de oorlog, waarin hij en aan de hand van een foto iemand opspoort die mogelijk hier te traceren zou zijn. En toen ging dat hele fotoalbum ging over een Nederlandse vrouw, maar alle foto's hadden de sfeer van een Poolse compagnie. En die Poolse compagnie die had dus Zuid-Nederland mede bevrijd. En die was op een gegeven moment gaandeweg 44-45 richting Duitsland, richting Polen gegaan. Maar ondertussen had het Russische leger de grens getrokken in Europa door Duitsland heen. En toen stond die Poolse compagnie voor de poorten van Polen. En toen zei Stalin, wie aan die kant gevochten heeft, komt hier nooit meer in. Toen is die compagnie teruggegaan naar de omgeving van Breda. Zijn daar blijven wonen, zijn daar gaan werken, hebben daar kinderen en gezinnen gesticht, kinderen gemaakt, gezinnen gesticht. En dat zijn nu gewoon Nederlanders. Lodewijk de Vos, wat doen we met al die Nederlanders?

0: terug naar het jaar 1987 deden we met deze banger van Level 42. Dit was echt een mega hit in die zomer van 87. Hij zit er weer klaar voor, de nieuwsredactie onder leiding van Frans van de Heuvel.
1: Op zondag 7 juni viert Edam het eerste lustrum van de sacramentsprocessie. Na de mis van 10 uur in de Heilige Nicolaaskerk trekken kerkgangers in processie door de straten van Edam. Onderweg wordt 5 keer stilgestaan bij plaatsen met rooms-katholieke betekenis. De mis wordt voorgegaan door Francis Ashamole, die de week ervoor tot priester wordt gewijd. Belangstellenden zijn welkom zich aan te sluiten. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie- en natuurwaarde van het bos.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De donderdagmiddag straalt met Johan Veerman. Dit is Graai.

Hallo, mijn naam is Johan Dees en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

van de vrolijke klanken van The Kings Come Dancing naar het grijze verleden. Vrienden, ik neem even mee naar Amsterdam, want wat daar weer is besloten. Een eigen auto dreigt namelijk in Amsterdam een soort van luxe symbool te gaan worden voor bewoners met een dikke portemonnee. Want het nieuwe stadsbestuur gaat in de hele stad meer dan 10.000 parkeerplaatsen schrappen en extra hoog tarief rekenen voor wie nog gebruik wil maken van het schaarse aanbod. Ja, zo en zo met de auto in Amsterdam doe ik al niet meer. Dat gaat goed, hè, qua openbaar vervoer. Maar als je een keer met de auto moet zijn. Nee, zeker niet doen. Al is het maar qua parkeren. Ook de kosten van een parkeervergunning voor bewoners gaan flink omhoog. Naar verluidt met 35%. Zo, hè, dat is al niet goedkoop daar. Bovendien vermindert het college het aantal beschikbare vergunningen. En volgend jaar moet de lastenverzwaring al 20 miljoen euro gaan opleveren. En dat bedrag stijgt, moet ik zeggen. Ik denk, er staat iemand achter me. Stijgt deze coalitieperiode tot 26 miljoen. En dit is te lezen op de website van de Telegraaf. Zo, vrienden, echt. Dan hebben wij het hier goed, hè, met die parkeervergunningen die gewoon nog, volgens mij gratis zijn. En by the way, dat we niet betaald hoeven te parkeren. Beter. Het is somber, somber zeker niet. Het is zeker niet somber. Morgen de vrolijke vrijdag. Maar deze laatste single van somber is wel erg lekker. Dit is Homewrecker op de LOVA.

zat zelf afgelopen zondag nog in het buitenland. Maar afgelopen zondag was hier in Edam een drukte van je welse. De pianowandeling was weer een feit. En die pianowandeling is door de jaren heen uitgegroeid tot echt een landelijk fenomeen. Met heel veel liefhebbers uit de gemeente, maar ook buiten de gemeente. In woningen, bedrijfspanden en zelfs in monumentale panden. 18 locaties in totaal afgelopen zondag in Edam. Klonk pianomuziek en soms ook een beetje zang. En ik heb zo gehoord dat het echt een waanzinnige dag was. Met meer dan 80 uitvoerende muzici. Ja, waar ga je dat nog vinden dan in onze eigen gemeente? Daar ben ik een beetje trots op. Een dikke pluim voor die mensen die dat allemaal organiseren. Die pianowandeling in Edam.

Klein beetje op het voortbeduren op de vrolijke vrijdag die we morgen weer organiseren. Iedere vrijdag, ja, hoor je alleen maar de vrolijkste hits hier bij de LOVJ. Nodig je daar weer graag vooruit. En waarschijnlijk komt deze Wesley met een andere single dan ook voorbij. Wie zo er voorbij komt, dat is Ome Klaas. En zoals Vincent Veenstra zou zeggen, Ome Klaas doet het op zijn Klaas. Zo dadelijk middagrippen tussen 5 en 6. Veel plezier! Yeah.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korfdakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof.
8: Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met plaatselijk, lokaal, landelijk nieuws, het weerbericht, filmmelding, noem maar op. U hoorde net Helene, een nummer van Julien Clerc, hier gecoverd door Jan Smit. En daarvoor de Golden Earrings met Sound of the Screaming Day. Sound of the Screaming Day is geschreven door gitarist George Kooijmans en basgitarist Linus Gerritsen. Het nummer wordt gezongen door Kooijmans en gaat over de vroege uren van de dag waarop iedereen naar het werk gaat. Het nummer is opgenomen in Engeland. Dan gaan we verder met de Cats met She's So In Love.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In 2025 vielen 759 verkeersdoden in Nederland. Het hoogste aantal in 20 jaar. Cijfers over de eerste vier maanden van 2026 tonen een toename van verkeersovertredingen, zoals telefoongebruik, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. Het totale aantal geconstateerde overtredingen steeg met 13%, mede door de uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en meer focusflitsers. Op zondag 14 juni organiseert Rotary Monnikendam voor de tweede keer het wandelevenement Waterland Wandelt, ten bate van Stichting Vaarwens. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door het karakteristieke waterland langs dorpen en weilanden. De wandeling is geschikt voor jong en oud. De 6 kilometer route is nieuw ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. FC Volendam heeft zich versterkt met middenvelder Daan Huisman. De 23-jarige tekent een contract voor 3 jaar tot medio 2029. Huisman was de afgelopen 2 seizoenen actief bij FC Eindhoven, waar hij ook aanvoerder was. In totaal speelde hij 74 wedstrijden voor die club. Daarvoor speelde hij onder meer voor Vitesse, waar hij ook actief was in de Conference League.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Mamma Mia van de Left Side. En daarvoor Shakira met Underneath Your Clothes. Na het gigantische succes van opzwepende Whenever, Wherever, brengt Shakira een ballad uit. Ook Underneath Your Clothes haalt de absolute top van de Nederlandse hitlijsten. Het liedje is minder seksueel bedoeld dan het lijkt. Volgens Shakira gaat het over het echt leren kennen van iemand. De clip die de single vergezelt, geregistreerd door Herb Ritts. Deze fotograaf en clipmaker visualiseerde eerder Cherish van Madonna en Wicked Game van Chris Isaak. Volgende nummer is van Davina Michelle, Heartbeat.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Maritiem schilder Fred Boom exposeert vanaf dit weekend in de Grote Kerk in Oosthuizen. De voormalig machinist en koopvaardij schildert scheepsportretten en zee- en havengezichten. De expositie is te zien van 7 tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. De toegang is vrij. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie en natuurwaarde van het bos. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar leveren de werkzaamheden veel vertraging op. Tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer ben je 55 minuten langer onderweg. Dan de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Noord. Tussen Amsterdam West en Durgerdam een kwartier vertraging. En de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vanuit de grootste gemeente van Waasland is dit de

Hi Morning Sun, Madoc, met liedzanger Kees Tuinbokkie. Al jaren niet meer in ons midden. Ja, in daarvoor Fool's Garden met Lemon Tree. De single werd een wereldwijde hit met de nummer 1 positie in Fool's Gardens thuisland Duitsland, Oostenrijk, Ierland, IJsland, Noorwegen en Zweden. En ook in Nederland werd de plaat begin 1996 veel gedraaid op de landelijke radiozenders. En werd het ook hier een grote hit. Volgende nummer is van Dolly Parton, Jolene.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni viert Edam het eerste lustrum van de sacramentsprocessie. Na de mis van 10 uur in de Heilige Nicolaaskerk trekken kerkgangers in processie door de straten van Edam. Onderweg wordt 5 keer stilgestaan bij plaatsen met rooms-katholieke betekenis. De mis wordt voorgegaan door Francis Asciamole, die de week ervoor tot priester wordt gewijd. Belangstellenden zijn welkom zich aan te sluiten. Met het WK-voetbal in aantocht start Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de campagne Samen voor Oranje. Vol vuur, maar zonder vlammen. De campagne wijst op brandrisico's van vlaggetjes en slingers bij WK-versieringen. In een video laten medewerkers zien hoe snel versiering vlam kan vatten. Meer informatie en de video zijn te vinden op veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/samen-voor-oranje. Op de Churchilllaan in Purmerend zijn een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker belandde zo'n 20 meter verderop op de weg en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Met Mijn Volendam van Kees Plat zijn we alweer aan het einde gekomen van deze allerlaatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met terug in de top 40. En vandaag sluit ik dan weer af met een nummer die ik uit mijn eigen playlist uitgezocht heb. En die is deze keer van Foreigner, Cold as Ice. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop Kinderkleding. Op is op.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
7: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond. Het is weer donderdagavond bij de LOVJ. Dus krijgt u van mij Jazz en Blues Café. Bij deze prachtige lokale omroep. Mijn naam is Harry Holskemper en het is de eerste van de nieuwe maand, 4 juni. Dus we gaan weer een hoop nieuwe opnames laten horen. Nieuwe opnames van eventueel oude muziek. Of hele nieuwe opnames van hartstikke nieuwe muziek. Het eerste uur is natuurlijk altijd de opening Summertime. Want slotverrekening staat dat op de kalender. En dit was vanavond een hele bijzondere. Van een album dat heet Live and Let Live for Japan. Nee, Live and Let Live, streepje, Love for Japan. Ja, dat is een album van Makoto Ozone. Dat is een Japanse jazzpianist die heel veel samenspeelde en samenspeelt met andere pianisten. En hij heeft een hele tijd samengespeeld met Chick Corea, die ons helaas in 2021 ontvallen is. Maar deze Makoto Ozone is van 25 maart 1961, dus die gaat nog jaren mee. En het album dat is opgenomen en uitgekomen in mei 2011. Mei 2011. Live and Let Live, Love for Japan. En van dat album kwam dit nummer Summertime. Chick Corea, Makoto Ozone en ja, dan hoorde u nog een vibrafonist. Jawel. En dat is Gary Burton. Gary Burton. Die prachtige vibrafonist. En hoorde u ook nog een zangstem. En dat is de vrouw, dus nu de weduwe, van Chick Corea. Oftewel Gail Moran. Gail Moran. Met dit prachtige aria Summertime. Van het album Live and Let Live, Love for Japan. Met Makoto Ozone, Chick Corea, Gary Burton en Gail Moran. Oftewel, mevrouw Corea. Ja, geweldig mooi. Het is dus weer open, het Jazz and Blues Café. En we gaan meteen over naar een... inmiddels toch al een bestaand nummer. Maar nog niet zo erg oud. 2022 uitgekomen, december. En omdat we toch in Japan zitten, dacht ik, we gaan lekker in Japan blijven. Want we gaan naar de groep Soil and Pimp Sessions. En die Soil and Pimp Sessions, die heb ik een keer live meegemaakt in het Bimhuis in Amsterdam. Met de Boy Edgar prijsuitreiking aan Benjamin Herman. Die is gek van Japanse muziek, maar dat heb ik al meer laten horen. En volgens mij heb ik in de tweede uur ook nog weer wat van. Ja, natuurlijk, van de Tokyo Sessions. Maar dit is Soil and Pimp Sessions van het album Lost in Tokyo. 3 december 2022 uitgekomen. En ik zal u de namen onthouden, want het is allemaal Japans. Nou ja, ik wil even noemen. Die bestaat nog steeds uit Shako. Of dat is de Agitator. En de Spirit. Dus die heeft zo'n grote luidhelder voor zijn mond. En die loopt het publiek op te zwepen. En de medespelers. Ook nog wel. Dan Tabu Zombie is de trompetist. Een geweldige trompetist trouwens hoor. Motoharu, saxofonist. Yosai is de pianist, ook geweldig goed. Akita Goldman, de bas. En Midorin, de drummert. Dat is de Soil and Pimp Sessions zoals het nu bestaat op dit album, tenminste 2022. En van dat album, Lost in Tokyo, draai ik het nummer Todoroki. Hier komt Soil and Pimp Sessions.

Dus naar Brazilië. Naar de Braziliaanse jazzpianist Amaro Freitas. Hij is jazzpianist, een toetsenist, arrangeur en componist. En deze Amaro Freitas, die krijgt bij mij een speciale plek aan het begin van dit programma. Want die heeft de Paul Aquet Award 2026 gewonnen. Die Paul Aquet Award, het is een speciale prijs vanuit het Noordzee Jazz Festival. Die hem dus wordt uitgereikt tijdens het komende festival op zaterdag 11 juli in Rotterdam. En hij verdient meer bredere publieke erkenning voor diens buitengewone muzikale kwaliteit. Dat staat dan in het juryrapport. En dat blijkt ook, want hij heeft een album uitgebracht in februari 2024... met Shabaka Hutchins. Dit is een nummer waar hij alleen speelt op de piano met een fluitist, de Shabaka Hutchins. Maar op dit album doen ook nog mee Anil Somailan bas, Hamid Drake drums, Jeff Parker gitaar en Brandy Younger harp. Excuus. Maar dit nummer dus, dat is meteen het titelstuk van dit album. En ja, ik heb geen flauw idee hoe je dit uitspreekt. Want er staat een hoofdletter Y met een apostrofje ertussen. En weer een Y, hoofdletter. Dus er staat iets van een II of II. Dat mag u zelf uitvinden. Het is het duo piano Amaro Freitas en op de fluit Shabaka Hutchins. Uitgekomen februari 2024. Het album heet I'. En ik draai het titelstuk van dit album. I'. Hier is Amaro Freitas.

We hoorden I, apostrof I, het gelijknamige het titelstuk van de gelijknamige album van Amaro Freitas, de pianist uit Recife, Brazilië, met Shabaka Hutchins uit Londen op de fluit. Februari 2024 uitgekomen. Amaro Freitas, die dus tijdens het komende North Sea Jazz Festival de Paul Aquet prijs 2026 in ontvangst mag nemen. Het is een hele belangrijke prijs in de moderne jazz. Muziek, geschiedenis, alvast. Ja, gefeliciteerd, jongen. Dan gaan we naar een album dat is uit wat mindere omstandigheden ontstaan. In de grijze massa van deze trompetist, want daar heb ik het over. Het is een Israëlische trompetist die zo geschrokken was van die inval van In Israël, 7 oktober 2023, dat hij een jaar later er pas toe kwam om daar wat over te schrijven. Dus daar heeft hij wat nummers op gemaakt waar zijn eigen gevoel naar boven kwam. Want hij zegt, ja, oorlog is nooit goed. Het is aan twee kanten niet goed. Dus ik ben daar zo vreselijk van geschrokken. Hij heeft daar over donderende muziek van geschreven. In dat album noemt hij Ashes to Gold. Dus daar spreekt toch weer wat hoop uit dat er wat goeds uit voorkomt. Dus Hamas in Israël, ook niks in al die andere oorlogen. Irak, Iran, Oekraïne. Artiesten over het algemeen, die durven daar wel vooruit te komen dat ze dat niks vinden. Dat is heel mooi. Dus de Israëlische trompetist Avishai Cohen, die heeft in november 23 een suite opgenomen. Dat is pas in oktober 2024 uitgekomen. Met op de piano Jonathan Avishai. Dus die heeft de achternaam van die trompetist de voornaam. Dat is ook wel interessant natuurlijk. Dat is de pianist Jonathan Avishai. Barak Mori is de bassist en Zik Ravits de drummer. Het album van 11 oktober 2024 is Ashes to Gold. En dat heeft alleen maar nummers als titels. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Die zijn allemaal wat langer en één is er heel kort. Dus ik draai een gemiddeld stuk, dat is part 2. En dan staan er ook nog twee stukken op. Dat is wat meer klassiek georiënteerd. Dat is Adagio Assai van Ravel. En The Seventh, gecomponeerd door Amalia Cohen. Dat zal dan wel wat moderner zijn. Maar goed, hier is Avishai Cohen. Dat zal dan misschien zijn vrouw of zijn moeder zijn. Op zijn trompet met part 2.

Dat waren Jonathan, Avishai, piano, Barak Mori, bas en Ziv Ravits, drums. Met als trompetist de leider van dit kwartet, Avishai Cohen. En u hoorde de emoties eigenlijk wel tussen de noten door en eroverheen en eronder door. Het was echt, dit is bijzondere muziek, geschreven uit pure ellende, zo te horen. Ashes to Gold heet het album. En dit was part 2. Nummertje 2, part 2. Dan gaan we naar een Deense gitarist. Jacob Bro. Jacob Bro. Die heeft tussen 2008 en 2013 met Lee Konitz, bassist Thomas Morgan en ook gitarist Bill Frisell een paar prachtige, drie stuks prachtige albums opgenomen. En in 2014 ging hij met dit trio nog een keer de studio in New York. En toen kwam Jason Moran, pianist, en Andrew Cyril, de drummer, er ook bij. Met dit vijftal, maakt met hem mee dus zes, heeft hij weer een prachtig album gemaakt. Dat heet Taking Turns. Dus allemaal om de beurt. Dat zijn de opnames uit 2014. Maar het album is pas uitgekomen november 2024. Lee Konitz alt sax, Bill Frisell gitaar, Jason Moran piano, Thomas Morgan bas, Andrew Cyril drums en Jacob Bro gitaar. U hoort het nummer Black is All Colors at Once. En dat is natuurlijk een fantastische titel. Want er zijn ook alweer allemaal spanningen tussen gekleurd en niet gekleurd. Maar black is eigenlijk alle kleuren door elkaar, bij elkaar. All Colors at Once. Hier is Jacob Bro.

Dat was Jacob Bro van zijn album Taking Turns met Lee Konitz, Bill Frisell, Jason Moran, Thomas Morgan, Andrew Cyril. 29 november 2024 uitgekomen. In het nummer wat u hoorde was Black is All Colors at Once. Mooi titel, hè? Ja, vind ik zelf wel heel mooi. Jacob Bro, een Deense gitarist. Dan gaan we naar een Canadees-Amerikaanse jazz-saxofonist. Ja, wat is allemaal jazzmuziek hier. Hij speelt saxofoon, bassoon en piano. Hij heeft met een hele band, ook, onder andere ook die Bill Frisell, samengespeeld. Ik draai een nieuw album van hem. Dat is uitgekomen, opgenomen 16 en 17 januari vorig jaar. Maar uitgekomen heel kort geleden, 13 maart van dit jaar. Ik heb het over saxofonist, want dat is hoofdinstrument, Ben Wendel. Wendel, ja. Hij komt uit Vancouver, British Columbia in Canada. Maar hij werkt ook natuurlijk heel veel in Los Angeles, want daar is hij eigenlijk groot geworden. Sorry. Deze Ben Wendel, of Wendel, ik weet niet hoe Canadezen dat uitspreken, of Amerikanen. Ik zeg gewoon Ben Wendel. Speelt hier op zijn saxofoon. En die vond het leuk om een heel leger vibrafonisten uit te nodigen. Marimba-spelers, elektronische vibrafoons, noem maar op, percussie, alles en nog wat. Hij speelt zelf tenorsaxofoon op dit album, maar doet ook af en toe een beetje gerommel met electronics. Een vriend van hem is Joel Ross, die bekende vibrafonist, de jonge vent nog. Die speelt hier ook op, vibrafoon in marimba. En die hebben meegenomen Simon Moulier, vibrafoon. Electronics ook. Gromatic balafon. Dat is ook zo'n ritme-instrument, maar dan chromatisch ook. Dat klinkt natuurlijk helemaal bijzonder. Patricia Brennan is ook een vibrafonist en elektronische deskundig, zeg maar. En Juan Diego Villalobos. Villalobos is toch een bekende naam in de muziek. Vibrafoon, electric marimba, percussion en ook electronics. Dat album wat hij heeft uitgebracht, deze Ben Wendel, dat heet Barcode. En het is heel bijzonder geschreven, want normaal schrijf je barcode met hoofdletter B en dan R-code erachteraan. Maar hij heeft het laten maken op de hoes met hoofdletter B, dan een kleine A, dan een hoofdletter R, dan een kleine CO en de D is weer een hoofdletter en de E is weer een kleine letter. Dus het is Barcode. Ja, heel bijzonder geschreven. Het is ook een bijzonder album. En van dat album draai ik het nummer Clouds. Hier is Ben Wendel met 1, 2, 3, 4 vibrafoons. 1, 2, 3, 4. Ja, het zijn lange namen. Denk je dat er meer staan? 4 vibrafoons en 1 saxofonist. Hier is Clouds.

Ja, geweldig. Een saxofonist Ben Wendel met 4 vibrafoons en marimbas erachter. Nou, dat klonk toch wel eventjes heel apart. Gauw naar het laatste nummer van dit eerste uur. Dat kan ik niet helemaal draaien, maar u houdt muziek van deze dame te goed. Want het is een toevallige ontdekking van mij op de YouTube-kanalen en anderszins Spotify kwamen ze ook. Ja, toen heb ik wat meer opgeschot van haar. Ik heb het over een Cubaanse celliste, jazzzangeres, songwriter en producer. En zij heet Ana Carla Maza. Ana Carla Maza. Ze is van 14 juni 1995. En zij speelt hier, ja, gewoon geweldig. Een nummer, Habanera. Habanera, dat is natuurlijk heel klassiek, heel ouderwets. Maar zo'n Zuid-Amerikaanse ritme gedoe. Daar speel op mee, volgens mij, op drums Anna Dolmen, percussie Tata Guerra, piano keyboards Norman Peplo, op saxofoon en fluit, als je die hoort hoor die fluit, Irving Acao, trombone Fidel Forneron. En zij speelt zelf violoncello, voice, en er speelt ook nog gitarist mee, maar die staat er niet bij. Hier komt een kort stukje nog in het eerste uur van Ana Carla Maza van het album Alamar. 27 maart, jongsleden, uitgekomen. En het nummer heet Habanera. Tot de reclame in het nieuws van 8 uur. En u hoort zeker in de volgende jazzclubs, jazzprogramma's, meer van deze dame.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
4: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
3: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, daar zijn we weer aan de andere kant van 8 uur reclame nieuws geweest. En ik had het beloofd in het eerste uur, omdat we toen ook begonnen met Japan. Muziek uit Japan en naar aanleiding van Japanse bezoeken van iedereen. Heb ik weer een nummer van het nieuwe album van Benjamin Herman. Met zijn maat, hè. Dat zijn Benjamin Herman, dat zijn Jimmy Joe Hutting op de drums, synthesizer, gitaren. Thomas Paul op de bas. Otomo Yoshihide, elektrische gitaar. Tomoaki Baba, tenorsaxofoon. Shinpei Ruike, trompet. Ko Ishikawa Shou. En Akihito Obama. Apart, hè? Akihito Obama. Shakuhachi. En die laatste twee instrumenten, dat heb ik al meer uitgelegd. Die eerste, die Shou, dat is een meer rietige blaasinstrument uit Japan. En die Shakuhachi, dat is een soort open fluit, een soort blokfluit, maar dan met een rond mondstuk. Allemaal uit Japan. Het is opgenomen 8, 11, 14, 15 april 2025. En uitgekomen ook, ja, die tijd, tussen 8 en 15. Nou ja, 15 april 25 uitgekomen. De Tokyo Sessions van Benjamin Herman. En u hoort het nummer Tokyo Moon. Ja, een mooi begin van dit tweede deel van het Jazz & Blues Café. Dan gaan we naar een LP. Ik heb er al een stukje van gedraaid, want hij viel ook onder de essen bij de vinyl aflevering op 30 april, ja, natuurlijk. De oude Koninginnedag, ja. 30 april draaide ik een stukje van. Nu nog een keer de Dutch Street met Jan Huids op de keys, Hans Hollestelle gitaar, Wim Esset bas, Louis de Lucanet is het. Drums en Steve Botson. Steve Boston. Percussie en conga's. Opgenomen oktober 1976, januari 1977. Midden in de disco-wereldtijd. Maar uitgekomen 31 mei. Of eigenlijk remixed in 31 mei 2024. Hier komt van het album van Dutch Street. Zo heet de groep. Het album heet Tranquility. En ik draai en blijft het maar lekker lang droog. Sans parapluie.

Ja, en u hoorde de spetters natuurlijk nog op uw hoofdje terechtkomen aan het eind van dit nummer. Sans Parapluie van The Dutch Street, de groep rondom Jan Huyts van het album Tranquility. Dan gaan we nu naar een echt oudje, maar de LP, een fantastische LP, die heb ik kort geleden gescoord. En daarom beschouw ik hem voor mijn collectie als nieuw. Maar het zijn opnames uit oktober 1965. Oktober 1965, ja, dat is toch niet te geloven. En daar speelt een drummer bij dit orkest. Die is afgelopen 13 mei 91 jaar geworden, dames en heren. 91 jaar. En hij is nog steeds actief. Ik heb het over John Engels. Nou, dan noem ik meteen de andere bezetting maar. Alt-saxofoon, Herman Schoonewald, Piet Noordijk, Theo Lovenny, Tinus Bruin. Baritonsax, Herman Schoonewald, Joop Masterbroek, Tom van Vliet. Bas, Jacques Scholz. Bas trombone, Erik van Lier. Klarinet ook nog Herman Schoonewald. Mellofoon, Wim Kat. Piano, Kees Slinger. Sopraan, daar heb je weer, Herman Schoonewald. En Piet Noordijk en Theo Lovenny. Tenor, die staan allemaal dubbel. Tenor ook, ja. Harry Verbeke er nog bij. Oh ja, nee. En Joop Masterbroek, Toon van Vliet. Trombone, Marcel Tielemans. Marcel Tielemans was ook veel zanger bij dit verschillende orkesten. Rudy Bos. Trompet, Ado Broodboom. Jan Vleeshouwer, Jan van Est, Wim Kat, Wim Keilenburg. Valf trombone, Kees Mal. En dan staat er een man voor het, op de bok met een stokje in zijn handen. En die zegt, ik ben de dirigent. Hij was ook huisarts in Amsterdam. Ik heb het over Boy Edgar. Boy Edgar, ja, is een bijzondere man. Huisarts, hobbyist en bijzondere... Nou, hij heet eigenlijk George Willem Fred Edgar. Van 31 maart 1915 tot 8 april 1980. Met dus John Engels op de drums. Ja, die was hier in 91 hoor. Dat is hier nu pas geworden. Van het album Now is the Time, of Now's the Time, van Boys Big Band, hoort het nummer Competitive Challenge. Competitive Challenge. En het was ja, meer voor duetten. Dat had hier dan met verschillende tweetallen uit de orkestsecties. Hier is Boys Big Band met Competitive Challenge.

Dat was de Competitive Challenge van de Boy Edgars Big Band van het album, prachtige album Now's the Time uit 1965. Met onder andere John Engels. Ja. Dan gaan we naar een jonge, nog steeds jonge Nederlandse gitarist, Reinier Baas. Hij is van 9 juni 1985. En de vorige keer met nieuw materiaal kwam dit nummer niet helemaal uit de verf. Dus ik draai nog wat van dit album. Het is uitgekomen augustus 2024 en het heet Relief Party. Van Reinier Baas, de gitarist, de Nederlandse gitarist. Geweldig mooi. Hij speelt hier met Clemens van der Veen, bas. Joris Roelofs, klarinet. Op de drums Jonas Burg, winkel. Marimba Agostinho Sequeira. En piano, en dat is bijzonder, Kit Downs. Een hele bijzondere Amerikaanse studio-pianist. Reinier Baas, gitaar. Van het album Relief Party, van hem draai ik het nummer I Wish I Knew No Astronomy When Stars Appear. Dus ja, hij heeft astronomie gestudeerd, zegt hij. Maar ik had het maar niet willen doen toen de sterren aan de hemel kwamen. Nou, een beetje merkwaardige titel, maar wel leuk bedacht. Hier is Reinier Baas.

Dat was Reinier Baas met zijn I Wish I Knew No Astronomy When Stars Appear. Van zijn album Relief Party uit augustus 2024. Dan krijg ik een mailtje van een mijn bevriende muzikant, een trompetist uit Venezuela. Michael Simon, die heb ik ontmoet via Rob Mostert. Die speelt bij Rob Mostert in de grote band en die speelt in nog meer orkesten. Maar hij heeft zelf ook een aantal orkesten. En dan doet hij, speelt hij heel veel samen met Oost-Aziatische, verre Oosten muzikanten. Zo hier ook. En u gaat twee nummers achter elkaar horen van deze Michael Simon. Eén, de laatste uitgekomen in 2024... East, West en Beyond. En het tweede stuk is van het album Asian Connection. Dat was de eerste keer dat ik wat van hem kreeg om af te spelen. Die heb ik toen ook wel veel gebruikt voor de radio. Dus eerst Michael Simon van het album East, West en Beyond. Daar speelt hij samen met... hij speelt zelf trompet en flugelhorn. Samen met Min-Yen Zi, tenor, sopraan, saxofoon en fluit. Hayu Chai Pipa, Sri Hanuraga Piano, Ikeda Kenya Bas en Tsuyu Huang Drums. Het is opgenomen in Taipei, Taiwan, hè? Dus nationalistisch China. Het losse eiland, zeg, voor wat China erg graag wil hebben. Maar dat gaan ze dus daar niet doen. Daar speelt hij samen mee op dit album East, West en Beyond. En u hoort het nummer Liban. En de tweede, dat is de Asian Connection. Dat is een andere groep. De Asian Connection. Daar speelt hij samen met Min-Yen Zi, tenor en sopraansaxoon. Chung Yufeng, pipa. Michael Verapen, piano. En Daniel Fong, bas. En nog John Ashley Thomas, drums. En van dat album, The Asian Connection uit 2018... van Michael Simon, draai ik The Mountain Song. Dus deze twee nummers achter elkaar... van trompetist Michael Simon, Liban en Mountain Song.

Dat waren twee nummers achter elkaar van onze vriend Michael Simon, de trompetist van Venezuela, uit Venezuela. Maar volgens mij woont hij in Amsterdam gewoon, hoor. Speelt ook veel met Rob Mostert, met de grote Rob Mostert Band. We horen eerst Liban van het album East, West and Beyond. Uit 2019 opgenomen, 2024 uitgekomen. En de Mountain Song van de Asian Connection in 2018 uitgekomen. U hoort eraan dat deze Michael Simon, zelf afkomstig uit West-Indië, zeg maar. Venezuela, hè, vroeger ja, ook die Golf van Mexico area gebied. Sorry. Die speelt heel veel samen met mensen uit het Verre Oosten. Uit Maleisië, Indonesië, Japan af en toe. Dus ja, dat is echt een wereldburger. Een muzikale wereldburger. Of een wereldburger die muzikaal is. Ja, leuk. En dan gaan we naar een echte Nederlandse dame. Zij is ontzettend bekend in Nederland zelf, maar ook in heel Europa. Want Rita Rij zelf, Europe's First Lady of Jazz, heeft haar ooit benoemd als opvolgster als Rita Rij niet kon, ziek was, met vakantie was of andere ongemakken had. Dan was V. Klaassen de aangewezen opvolgster voor Rita Rij. Nou, Rita Rij is er al een aantal jaren niet meer. En V. Klaassen doet echt haar best om heel, heel, heel goed te worden. En dat lukt ook heel, heel goed. Zij heeft al verschillende bekende jazzartiesten bezongen. En nummers vocaal gemaakt. Chet Baker. En Miles Davis, geloof ik ook. Ja. En ook nou, Rita Reis uiteraard. En nu heeft ze een album gemaakt. Faye Sings Barbara. En dan kunt u ongeveer nagaan wie zij nou een goede zangeres zijn geweest. Nou, dat is. Of ze, nog, nou, ze leeft nog, maar ik geloof niet dat ze nog zingt. Barbara Streisand. Ze is 82, geloof ik, op dit moment. Of misschien is ze zelfs inmiddels 83. Maar in ieder geval is ze in de 80. Maar V. Klaassen zingt hier haar liedjes. Niet gekopieerd, niet. Het is geen tribute, het is gewoon, omdat het zulke mooie muziek was, vond zij dat nodig om dat te brengen. En het is helemaal niet makkelijk, hoor, die Barbara Streisand muziek. Maar met steun van Mike Baudet. Ja, dat is ook mooi, hè? Mike Baudet. De pianist heeft zij een heel repertoire gemaakt van die Barbara Streisand liedjes. Ze deed dat met een tournee en dat was zoiets moois. En dat vond ze zo lekker gaan dat er is een live album van uitgekomen. En dat heet eenvoudig V. Sings Barbara. Uitgekomen 2 mei vorig jaar. 2 mei 25. En daar zingt ze op met Mike Baudet. Saxofonist Tom Beek, ook bekend bij Laura Stol hier in de gemeente. Hij woont dan in Utrecht, maar hij heeft ook met hem gespeeld, met Tom Beek. Gitarist Tim Langendijk. Bassist Fedra Kwant. En drummer Marcel Seriersen. Een aantal liedjes, een stuk of 12, staan er op het album. En ja, dat is machtig om te horen. Bij de tournee was Mike Baudet ook een tijdje ziek. Toen was Cor Bakker de pianist. En ja, dat was ook, die kan ook natuurlijk prachtige verhalen vertellen over muziek en aanverwante artikelen. Maar hier hoort u dus V. Klaassen met onder andere gitarist Tim Langendijk met het nummer Cry Me a River. En dat is natuurlijk ook een mooie titel, want als je daar verdrietig bent en je moet heel veel huilen, dan wordt het wel eens een rivier die van je afstroomt. Hier is V. Klaassen met Cry Me a River van het album V. Sings Barbara.

0: Jazz is, jazz blijft.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur et mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, somebody tell me, huh? Donc, that's right, donc schön.
2: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
4: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Twente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 14 juni organiseert Rotary Monnikendam voor de tweede keer het wandelevenement Waterland Wandelt, ten bate van Stichting Vaarwens. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door het karakteristieke waterland langs dorpen en weilanden. De wandeling is geschikt voor jong en oud. De 6 kilometer route is nieuw ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. FC Volendam heeft zich versterkt met middenvelder Daan Huisman. De 23-jarige tekent een contract voor 3 jaar tot medio 2029. Huisman was de afgelopen 2 seizoenen actief bij FC Eindhoven, waar hij ook aanvoerder was. In totaal speelde hij 74 wedstrijden voor die club. Daarvoor speelde hij onder meer voor Vitesse, waar hij ook actief was in de Conference League. In 2025 vielen 759 verkeersdoden in Nederland, het hoogste aantal in 20 jaar. Cijfers over de eerste 4 maanden van 2026 tonen een toename van verkeersovertredingen, zoals telefoongebruik, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. Het totale aantal geconstateerde overtredingen steeg met 13%, mede door de uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en meer focusflitsers. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met het WK-voetbal in aantocht start Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de campagne Samen voor Oranje. Vol vuur, maar zonder vlammen. De campagne wijst op brandrisico's van vlaggetjes en slingers bij WK-versieringen. In een video laten medewerkers zien hoe snel versiering vlam kan vatten. Meer informatie en de video zijn te vinden op veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/samen-voor-oranje. Maritiem schilder Fred Boom exposeert vanaf dit weekend in de Grote Kerk in Oosthuizen. De voormalig machinist en koopvaardij schildert scheepsportretten en zee- en havengezichten. De expositie is te zien van 7 tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. De toegang is vrij. Op de Churchilllaan in Purmerend zijn een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker belandde zo'n 20 meter verderop op de weg en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni viert Edam het eerste lustrum van de sacramentsprocessie. Na de mis van 10 uur in de Heilige Nicolaaskerk trekken kerkgangers in processie door de straten van Edam. Onderweg wordt 5 keer stilgestaan bij plaatsen met rooms-katholieke betekenis. De mis wordt voorgegaan door Francis Asciamole, die de week ervoor tot priester wordt gewijd. Belangstellenden zijn welkom zich aan te sluiten. RKAV. Volendam hield op 30 mei een vrijwilligersavond voor de klusploeg, scheidsrechters en stewards. Voorzitter Vincent Guwel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Tijdens de avond werden Kees Sier en Jan Schokker benoemd tot lid van verdiensten. De avond werd afgesloten met een buffet en het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd PSG-Arsenal. Staatsbosbeheer kampt met een structureel tekort voor het beheer van het Purmerbos. Het tekort ontstond in 2010 toen het Rijk stopte met het rotsprogramma en onvoldoende geld overging naar de provincie. Staatsbosbeheer wil nu verkennen of verkoop aan gemeente Purmerend een oplossing biedt. De gemeente hecht groot belang aan de recreatie- en natuurwaarde van het bos.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Shirt.